Trouwen mij is veilig om uw hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onferm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn terms. Van jij is gegeven mij, ik get geland met de helm. Voor eeuwen en eeuwen cancel helaas genoemd baby. Ik span niet dal en jij brengt daglucht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

uit als mijn schat komt van Spiera zijn. Ik heb die oude van alle wat fijn. Kijk, mijn beverage brengt voor mij een doffer. Ga ze bel die dokter, doe toch iets voor mij. Zoek iets voor mij in die medicijnenkast. Of vind een stukje voor mij om mijn voorhoofd vast. Hoe die lieve naar het nu besef ik eerst die waarheid. Hoe het vreemd.

wat het mij gedra. Nooit, nooit weer, nooit, nooit meer. Een aard op mijn kop is hier. Voel mijn hart kloppen, lekker duizelen.

dat toch mijn schat, kom ons proberen als een. Ekke die oogboot van alle hoofd pijn. Kijk met die verraas, die brengt voor mij een doffer gas. Die bel die dokter, doe toch iets te blieven voor mij. Zoek iets voor mij in die medicijnenkast. Of vind een stukje voor mij om mijn voorhoofd vast. Hoe die lieve naar is, nou besef ik eerst die waarheid. Voor de vrees ik hier die vrede babbelaas. Pas ons naam je een spoorwegstatie, een boomplantatie, vergeet die inflatie. Het echt verspreid worden bij je spatie, wat echt mij gedraagt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram @luisterfm.

gezicht is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

So mooi daai Celine Dion, The Color of My Love. En terwijl ons op so rustig getrant is op hierdie woensdag, gaan ons nog een rustig enetjie ook speel tot en met die 10 uur nuus. En dan gaan ons nog lekker gesels, onthou so by 20 oor 10 vandag, Amorey Radman, spint in die bijeenkomstnet wat sy gaan vrystel. Ons gaan bykie met haar gesels en precies hoor wie sy is, wat sy is, waarin sy op pad is en so voort. Joe Foster met Jantjie, kom nou bykie huis toe.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Die klanke van Juanita Du Plessis en sy sê vir ons tingeling. Net oor Adriana en Kanye West met 45 seconds en natuurlijk David Kramer met Stoksiel Alleen. Tijd is so 6 minuten voor jy. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op jou lekker luisterstasie. Ek is Etienne, ek hou jou geselskap tot net so voor 3. As jy enige verjaardag versoek het vandag, stuur dit hier op ons WhatsApp forum 0823333667. Net so na die 1 uur nuus is die property plate met Simon en Monique. Is jy nie Marcus om jou huis te verkoop of in die Marcus om een huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.

0: Die klanke van Steve Hofmeyer en hy gee vir ons die ou kraal liedjie. Net voor het Demi Lee Moore met Diane en natuurlijk met Monique Stein en Jean Boucher sê vir ons gebore om by jou te wees. Tijd so 16 minuut oor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is het enig over jou geselskap hier op Luister FM vanmiddag. Net hierna het ek vir Simon en Monique in die atelier met die property plot. Is jy in die markes om jou huis te verkoop of in die markes om een huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: wesellhouses.co.za. It's that easy.

soos vroeger aande. Maar die vuur is van my kop en die ijsige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is een vlam om my voeten.

Want jij komt goed net voorbij. Jouw lager heet mij verlei. Hippen voor mij. Onze gammelijkheid krijg. Ik voel er

John Groot met Los en Arin Louis van Wyk. Haar tag is brand. Vandaag se woord vaatstaf, infernaal. I-N-F-E-R-N-A-A-L. Infernaal. I-N-F-E-R-N-A-A-L. Gebruik hem in een sin. Stuur die sin naar die WhatsApp-lijn toe.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en ek het vir julle gejok nie. Vanaand gesels ons met die baie talentvolle Carla Lee. Goeienaand Carla Lee, hoe gaan het met jou?
2: Goeienaand Lise Marie en allemaal daar by Luister FM. Goed, dankie met julle, is net lekker koud.
1: Oh, dit is

0: met Askies, ek val vir jou. Wat 'n lekker treffer, amptelik op ons speelhuis. So julle kan dit enige tyd aanvra ook en natuurlik verder luister. Gaan volg al gerus op sosiale media, Kana Lee, natuurlik op TikTok, Instagram, Facebook, waar ook al dit is. Gaan luur ook daar op my sosiale media, Lise Marie op Luister FM. Bly net waar jy is, dis amper tyd vir boekklub en dan gesels ons verder.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Wenzel, wat ons aan die trek net voor, het was het Steve Hofmeyer, natuurlijk met Windgat de Klerk. Julle is in geskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en elke woensdag kan ek hier so saam met jou tussen 6 en 9 in die namiddag. En natuurlijk een propvol program met lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. Nog een paar treffers voordat ek julle moet groet en dan is het tijd vir Neelis om julle op een rondom talie rits te neem. Kan nie wacht om te hoor waar jy in ons vanavond gaan hier so bly net waar jy is.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Luister FM.

0: met plaas dorp net voor het WGNL plaas toe. Nou, ek gaan nie nou plaas toe nie, ek gaan nou huis toe. So ek groet julle vir die aand, maar ek los julle in die bekwame hande van julle smiling Brits, wat in is net die na, en hy gaan soms jou kaart tot so net voor middernag vanavond op rondom Talie Rits. Dan vang ek julle morgenochtend weer op die groot bak breakfast, fris en vars in die ochend, met jou koppie tee of jou koppie koffie, of wat ook al jy by jou gaan hee morgenochtend. 6:00 vroeg, lekker lees ek vir jou die nuus, en dan kaart ons lekker saam tot 9:00 morgenoggend. Verder hoop ek julle het 'n geseënde aand verder. Ek hoop julle is veilig waar ook al julle is, snoesig warm en dat julle die aand saam met my geniet het. En onthou, ek sien julle die 6de Junie, nee, by 1933 for the Beer and the Blonde.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

maar van jou gewoord dit. Jij wordt nog zo bij mijn spook. Ik weet net ons rivier gemaakt.

Jij verlaat mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid jou nat met zoetwerk. En kijk dat je opkomt, in die glam van die morgenzon.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.